0: krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: It started with a kiss.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen.

0: Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur.

je nou vroeg of laat, of je de stoep of toch de straat, of je de auto of de fiets, of je alles of niets, of je nou nu of straks, of je even op me wacht,

En dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhardt. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee. Of je nou ziek of

0: De radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto...

mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda...

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 5 minuten vertraging. En dan de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
5: Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Het loopt nu vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Gorkum. Bij Zevenbergse Hoek 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer. Give me 5.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang en dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2, 20 minuten oponthoud. En op de A27 zelf richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum, 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij knooppunt Empel een half uur vertraging. Iets verderop op de A2 bij Waardenburg ook een half uur oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier extra reistijd. En op de A59 Den Bosch richting Os is bij Os een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht heb je een half uur op onthoud. En op de A27 richting Gorkum bij knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden nu 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Ik lig wakker, want ik had je graag

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
13: Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AFD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, 20 minuten oponthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht een half uur vertraging. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 25 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 1 kwartier vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef nog 10 minuten oponthoud. En tot slot de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel, tussen Gameren en Rossum, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
6: In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 8 honden ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Haven't you heard I'm the internet girl?
3: I'm getting out of here.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaar gewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wild groei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu. Want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Berg Ambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Glenn V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Co West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunen West 25 minuten oponthoud. En de andere kant op de A59 richting en knooppunt Zonzeel. Tussen Vlijmen en Waalwijk Oost is een caravan geschaard. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest 25 minuten oponthoud. En de andere kant op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen Vlijmen en Waalwijk Oost is een caravan geschaard. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest 25 minuten oponthoud. En de andere kant op de A59... richting knooppunt Zonzeel. Tussen Vlijmen en Waalwijk Oost is een caravan geschaard. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: The dice keeps on rolling and we're far away from the finish line.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest 25 minuten oponthoud. En de andere kant op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen Vlijmen en Waalwijk-Oost is een caravan geschaard. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttracker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Er staat 14 kilometer door de bergingswerk. En de andere kant op tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug is het op onthoud een kwartier. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerk. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum is de vertraging 35 minuten. Dat komt door de werkzaamheden. En op de A58 Tilburg-Eindhoven voor het knooppunt Batendorp doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Gelderop. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid. En vanaf het 3e weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten extra bij kwijt op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Dan de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel. Dus dat onthoudt 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. En meisje,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land veel vertraging op de A2 en de A50. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je daar 35 minuten langer over. Dan op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum 25 minuten extra. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 7 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht en ben je 35 minuten extra kwijt. Dan de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven loopt het vast vanwege de file op de A50. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de VIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een VIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun 2 jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Waardenburg doe je er een half uur langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. 25 minuten vertraging, dat komt door de werkzaamheden. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein ook 25 minuten vertraging. Er staat 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor het knooppunt Waalgraven heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land een half uur vertraging op de A2 van Utrecht, of vanuit Eindhoven naar Utrecht moet ik zeggen, tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum heb je een kwartier vertraging. En de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 35 minuten vertraging over 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Op de A59 Den Bosch richting Os heb je tussen Os en knooppunt Paalgraven een half uur extra nodig door de file op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de VIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een VIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg en de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht doe je 20 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg en de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht doe je 20 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. 2 mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen. De 2 actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Regel jij de zonnebrand? Dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Brabant.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom op deze zomerse avond bij een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala. Ik begin met een prachtig lied van de vandaag exact 13 jaar geleden, veel te jong overleden, kleinkunstenaar Maarten van Roosendaal. Hij werd slechts 51 jaar. Hij schreef de tekst voor het volgende lied uit 2008 en de muziek is van Marcel de Groot. Het voelt alsof je sloom door bossen of velden rijdt, op weg naar de vrouw met de zon in het haar. Dit liedje duurt bijna 7 minuten, maar daar gaan we lekker de tijd voor nemen. Het is namelijk zo mooi, dit is Christoffel.

Maarten van Roosendaal met Christoffel, waarmee hij verwijst naar de beschermheilige van de reizigers. Ja, in Sjaki's Platengala gaan we ook wekelijks op reis, en meestal door de tijd. Dat doen we vanavond uiteraard ook. Riemen vast, wij gaan terug naar 1962. Dit is Randy Lee met Young Days.

naar School Day Dreams, een zalige ballad uit 1958 van Billy Crash Craddock. Craddock die was met zijn platen aanvankelijk vooral in Australië populair, maar zonder dat hij het zelf wist. Toen hij in februari 1960 met wat andere Amerikaanse artiesten in Australië landde, verwachtte hij dat geen mens hem zou herkennen. Maar dat bleek toch anders te liggen. Op het vliegveld stonden werkelijk duizenden gillende tieners hem op te wachten. Het bleek dat hij met de single Boom Boom al weken op nummer 1 in de Australische hitparade stond. Ja, en van een muzikale tophit gaan we naar een toptiener. Daar zong de Brit Gary Mills in 1960 een leuk liedje over. Dit is Top 10 Baby, een typisch voorbeeld van die brave tienerboppenmuziek uit die tijd.

Gary Mills met zijn liedje over een top 10 baby. Het was een bescheiden hit in Groot-Brittannië in 1960. En 2 jaar later scoorde The Excellence aan de andere kant van de plas in Amerika een hit met deze zalige doo-wopper over een Coney Island baby.

Coney Island, dat is een schiereiland in het zuidwesten van Brooklyn, New York. En Coney Island zou een verbastering zijn van een naam die Nederlandse kolonisten destijds gaven aan het gebied, Konijneneiland. Een andere lezing is dat de Ieren het gebied noemden naar een eilandje in County Sligo in hun thuisland. Ook in het Engels en het Iers zou dat woord Coney dan verwijzen naar een konijn. Maar goed, het volgende lied dat gaat niet over een Iers konijn, maar wel over een Iers meisje. Het is door veel Ierse zangers gecoverd, maar het origineel is, het is geschreven en gezongen door de Brit Ralph McTell. In 1992 was dat. Dit is The Irish Girl.

Dat was Ralph McTell, die vooral bekend is geworden met zijn lied over The Streets of London uit 1969. En over de Engelse hoofdstad gesproken, in 1958 verhuisden twee jonge gitaristen, amper 16 jaar, van Newcastle in het noorden naar Londen. En dat waren Hank B. Marvin en Bruce Welch. Ze begonnen een bandje, de Drifters, maar moesten die naam al snel veranderen, omdat er in de Verenigde Staten ook een groep met die naam was. Ze doopten zich daarom om in The Shadows. Ja, en ze werden een wereldsucces als begeleiders van Cliff Richard, de zanger, en met hun eigen instrumentale nummers. En heel soms dan zongen ze er zelf ook bij. Zoals bij het volgende plaatje uit 1965. Dit zijn The Shadows met Marianne.

uit 1965, The Shadows met Marianne. Een andere Marianne die nam datzelfde jaar haar debuutalbum op, Marianne Faithfull. En op die langspeelplaat staat zowel een door de Rolling Stones leden Jagger en Richard geschreven liedje, als een nummer van een ander bekend duo. En dat brengt ons bij...

Nee, juist, de Beatle-cover van de week. Ik heb het over een liedje van de LP Beatles for Sale uit 1964. En later zou John Lennon over het country-achtige liedje zeggen dat hij schreef in zijn Dylan-periode. Maar dit is de uitvoering van Marianne Faithfull van I'm a Loser.

Marianne Faithfull met de Beatles-song I'm a Loser. En ze zong daarin onder meer My Tears Are Falling Like Rain From The Sky. Ja, dat vormt een prachtig opstapje naar wat andere Young-nummers. We beginnen in 1963 met de Australische zangeres en actrice Patsy Ann Noble. Dit is een lekker plaatje hoor. En het heet It's Better To Cry Today.

Ja, toen ik wat draaide van Patsy en Noble, moest ik natuurlijk meteen denken aan Patsy Cline. En van haar liet ik een plaatje uit 1959 horen, Cry Not For Me. En 3 jaar later, in 1962, had teenage idol Steve Alemo een grote hit met de Young single Every Day I Have To Cry So. Later zou de Volendamse band BZN, toen nog een rockformatie, die zouden dat nummer coveren. Maar op dat singeltje van Alemo stond wat mij betreft op de B-kant een nog veel mooier liedje. En dat was One Good Reason.

Geef mij één goede reden waarom je weggaat. Dat zong Steve Alemo in 1962. One good reason. In datzelfde jaar boog zijn landgenoot Jerry Fuller uit Texas zich al zingende over hetzelfde probleem. Tijdens zijn reizen over de hele wereld kwam hij de mooiste meisjes tegen. Maar ja, de een na de ander liet hem alleen achter in tranen. Wat een heerlijk nummer is dit. Why do they say goodbye?

Heerlijke muziek, Jerry Fuller met Why Do They All Say Goodbye. Het doet sterk denken aan de tophit Traveling Man van Ricky Nelson uit 1961. En dat is niet zo gek, want ook dat is geschreven door diezelfde Jerry Fuller. Deze heren werkten wel vaker samen. En zo namen ze in 1961 eigenlijk voor de lol met nog een paar bekende namen een plaatje op onder de bandnaam The Fleas. En ze gebruikten daarbij voor de groepsleden pseudoniemen om het spannend te houden. En die andere leden, dat waren Glenn Campbell en Dave Burgess. Nou, een grote hit werd het niet, maar dat was ook niet de bedoeling. Maar het klinkt ook meer als een parodie op het genre. En het is natuurlijk een leuke quizvraag. Uit welke leden bestond de band The Fleas, bekend van dit liedje, Tears?

0: whippity drop. The whole world's against me. Let them fall, let them fall.
1: De gelegenheidsformatie The Fleas met Tears uit 1961. Ja, in die band zat dus ook Glen Campbell. En die had jaren later natuurlijk een mega country hit met Rhinestone Cowboy. Maar dat Tears, dat kwam dus uit 1961. Ja, en wat een fantastische tijd was dat toch op muzikale gebied. Het ene hartverscheurende liedje na het andere vond je toen in de jukeboxen. Was ik toen maar een jaartje of 16, 17. Maar goed, ik heb de afgelopen week wat verzamelplaten uit die tijd opnieuw beluisterd. Om toch in die tijd te kruipen. En daarbij kwam ik weer wat vergeten parels tegen. Prachtige liedjes over tienertranen. Laten we beginnen met eentje uit 1964. Blue Teardrops. Een lied dat door Roy Orbison geschreven en gezongen had kunnen worden. Maar dat is niet zo. Nee, dit is Jimmy Lefevre.

look at me, I'm the lonesome boy. Johnny Carroll met het ultrakorte liedje Lonesome Boy. Ja, en ook dat klinkt alsof het zo rond 1960 is opgenomen. Maar deze Texas Billy zanger, die bracht het uit in 1978. Met veel gevoel van nostalgie. En dat horen wij graag. Ik weet niet hoe het bij u thuis is, maar hier in de studio is het langzaam maar zeker weer een beetje sauna-achtige temperatuur geworden. Dus ik ga direct lekker mijn waterfles even verversen met nog koeler koud water. Maar voordat ik dat doe, heb ik nog één liedje voor u voor reclame en nieuws. En dat is wel een echt oudje van het Amerikaanse label Roulette Records. Uit 1962 en gezongen door ene Harrison J. Fries Jr. Veel kon ik niet vinden over deze fijn besnaarde zanger, maar het feit dat hij in 1961 Earth Angel gecoverd heeft, dat pleit absoluut voor hem. En dit door hem zelf geschreven plaatje uit 1962, ja, dat is ook zonder meer briljant. Just Say No. Geniet ervan en tot zo bij het tweede uur van Shaggy's Platengala.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Welkom terug, lieve luistervrienden, bij het tweede uur van Sjaki's Platengala. Ja, het WK voetbal is voorbij voor Oranje, maar ik moet zeggen, ik volg het toch al slechts heel terloops. Ik hou de uitslagen wel een beetje bij, maar ik heb nog geen wedstrijd gezien. Het boeit me gewoon niet meer. Wat ik wel leuk vind, om te lezen in ieder geval, is dat zo'n land als Kaapverdië gewoon wel een ronde verder komt. En dus draai ik straks speciaal voor de Blauwe Haaien, zo heten ze, een onverstaanbaar mooie plaat uit hun land. Maar ik begin met een opname van de Andy Williams Show op 28 april 1968. Te gast waren toen Simon en Garfunkel en met hun gastheer zongen ze Scarborough Fair. De geluidskwaliteit is niet helemaal tof, maar de fraaie zang die compenseert dat ruimschoots.

Een prachtige uitvoering van het oorspronkelijk al uit de 17e eeuw stammende Scarborough Fair. Gezongen door Annie Williams, Paul Simon en Art Garfunkel. Ja, en van deze Schotse traditional gaan we naar een lied van de Schotse singer-songwriter Dougie MacLean, The Garden Valley. Hij bracht het uit op een LP in 1988. En in 1995 nam de Ierse folkgroep Day Denon het op met als zanger Tommy Fleming. En het staat ook op een live CD uit 1997, Gale Force, met medewerking van diverse Ierse muzikanten. Ja, en die CD, dat was mijn eerste kennismaking met Tommy Fleming. Nou, ik was meteen verkocht, dankzij dat prachtige lied The Garden Valley.

Na Garden Valley hoorde nu het fantastische Rainbow Valley, een hit van de Britse band Love Affair uit 1968. Ja, Love Affair is natuurlijk vooral bekend geworden door die wereldhit Everlasting Love. Het bizarre is dat beide liedjes oorspronkelijk werden opgenomen door een Amerikaanse zanger, Robert Knight. Maar ja, bij hem flopten allebei de singles. Arme Robert. Ik laat toch, om het een klein beetje goed te maken, zijn versie van Everlasting Love even heel kort horen. Oh.

Tja, geen hits dus voor deze Robert Knight. Maar ja, dat hij wel degelijk wat in zijn mars had, dat liet hij horen op de volgende single. Ook uit 1968. Dit is fijne 60s soul hoor. Love on a Mountaintop.

De onverstaanbaar goede plaat. Ja, en ik had het u al beloofd. Voor de onverstaanbaar goede plaat gaan we naar de Kaapverdische eilanden. Ik laat u direct genieten van zangeres Cesaria Evora. De diva op blote voeten. Ze overleed in 2011 op 70-jarige leeftijd. Cesaria die genoot wereldwijde faam. En in 2004 ontving ze zelfs een Grammy Award voor haar album in de categorie Beste Hedendaagse Wereldmuziek. In 1992 zong ze over Saudade, de Kaapverdische variant op het Portugese Saudade. Een diep, bitterzoet, melancholisch verlangen. Nou, en laat dat nou precies zijn waar we in Sjaki's Platengala wekelijks naar op zoek zijn.

Ja, schitterende muziek hoor, van de Kaapverdische eilanden. Dat was Cesaria Evora met Saudade. Ja, we gaan verder met nog wat liedjes over verlangens. En we belanden zo in 1956. Dit zijn de vijf heren van de Channels met het werkelijk wonderschone That's My Desire.

Na de Channels met That's My Desire hoorden nu de Desires met het minstens zo aandoenlijke Let It Please Be You, een doo-wop liedje uit 1959. De Desires die kwamen uit New York City en de volgende hunkerende artiest die komt uit Venezuela en is inmiddels 78 jaar, Gualberto Ibarreto. In 1976 bracht hij het volgende liedje uit, Ik snak naar jou, oftewel in het Spaans Anhelarte. Heerlijke muziek voor de zwoele zomeravond en die hoort u natuurlijk alleen maar bij Sjaki's Platengala op Breda Nu Radio.

We blijven even bij de Spaanse taal en van Venezolaanse folk gaan we naar melancholieke Tex-Mex. Misschien wel het allermooiste lied van Los Lobos. Uit 1993 is dit Bella Maria de mi alma.

Los Lobos met hun prachtige ode aan een mooie Maria, de schat van hun hart. Gaan wij naar een mooi meske dat zingt over een Maria. En dat mooie meske, dat is vandaag nog jarig ook. Ja, eind jaren 70 veroverde zij met haar unieke verschijning de harten van vele adolescenten. En ik was er een van. Deborah Harry, alias Blondie. Maar godzijdank bleek zij geen one-hit wonder te zijn. Ze bleef succesvol, scoorde hit na hit. En zo had ze in 1999 veel succes met deze heerlijke single Maria.

Hartelijk gefeliciteerd, Deborah Harry. En u hoorde haar met haar band Blondie. En het liedje over Maria. Ja, het gaat over een mooie, maar onbereikbare vrouw. Misschien gaat het wel over Debbie zelf, bedenk ik me nu. Eddie Arnold die schreef en zong in 1955 ook een lied over zo'n onbereikbare vrouw. Zij ziet hem als een vriend, als een goede kennis. Maar ze weet niet hoe intens veel hij van haar houdt. Waanzinnig mooie, weemoedige romantiek. Dit is You Don't Know Me, Eddie Arnold.

Na Eddie Arnold met You Don't Know Me uit 1955 gingen we nog verder terug in de tijd. Ik draaide een klassieker uit 1944 van een Nederlandse Eddie. Eddie Christiani, veel mooier dan het mooiste schilderij. Tekst Han Dunk en muziek Jaap Valkhof. Eddie Christiani die zong Ik heb de Mona Lisa ook gezien. Dat was voorwaar een droom. Maar mooier dan dit mooiste schilderij ben jij, mijn lieveling, ben jij. En dat is een schitterend bruggetje naar de uiterst muzikale tweelingzusjes Mona en Lisa Wagner, die ik al vaker genoemd heb in dit programma. Ze zijn geboren in Oostenrijk, maar wonen al lange tijd in Liverpool. En daar zijn ze uiteraard besmet geraakt met het Beatle-virus en dol geworden op muziek uit de jaren 60 in het algemeen. Dus ook van buiten Liverpool. Zo zijn zij gek op het befaamde lied van Brian Wilson. En ze durven het aan hoor. Hier zijn de Mona Lisa Twins met hun versie van God Only Knows.

Een lieve en respectvolle uitvoering van God Only Knows, het meesterwerk van Brian Wilson. Dat waren de Mona Lisa Twins. In juni zijn ze 32 jaar jong geworden en daarmee zijn het niet alleen twee tweelingzusjes. Ze hebben ook allebei het sterrenbeeld tweeling. Ja, en over jong gesproken, het volgende liedje dat gaat over teenagers. Niet de jeugd van tegenwoordig, maar die van 1961. En dat zijn inmiddels dus behoorlijk krasse knarren. Het is een uitermate grappig liedje van een gezelschap, de Rianta's, uit het hier nabijgelegen Waalwijk. En ja, dat wil ik u niet onthouden. Het is tevens het laatste liedje van vanavond, want het is de hoogste tijd om zometeen naar Dromenland te verkassen. Ik dank u wel voor het luisteren en ik hoop van harte dat u er volgende week ook weer bij bent. Ik in ieder geval wel. Voor zometeen wens ik u een goede en hopelijk niet te warme nacht en mooie dromen. Geniet van de zomer. Geniet van de Rianta's en hun lied Waarom. En goodbye.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ask yourself.

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Steve Van Remix, Blacksmith,

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda nu.
2: There's a place in this old town.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne...